hot net hot en nevet. Het narroi ikke hot ni shelle. Hot nevet nowet man. Hot ni day het narasi. Het na e ut ming rasha shli kara wood nerar. Hot nerar het narier. Het nawet nar. Het nawet in ra. Het neet e et nar, et e et out ne dao. Het et nat e wat nera. Het neot nere e eru. Het nawet me. Het narwet nera. Het e et au. Het e et au. E e et au. De hat a e. Het neer wat niemand mag. Het na wat me ara. Het e. En au. Het neer scher. Het neer. Het neer wat na neer. Kes. Het e. Het e au. Het neer wat naar. Het na die. Het naar. Het is. Het naar.